en via rutje loten. En de Babylonische kennig reed vriendelijk met am, en jij van een steed, de hecha wie als de andere kennigs, die met am en Babel vastgenomen werden. En Joachim brok niet meer de kleider van een vastgenomenen, en hij uit alle dagen aan hem kennig zijn dash. En hij kreeg ieder dag een bestemde zam, wat hij te leven brokt. Hij kreeg dat zo lang als hij leid. Dit is dat geslachtsregister van Adam, wat Noah. Adam, Zet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metushelach, Lamech, Noah, Zem, Ham, Jafet. Jafet zijn zeens waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras. Gomer zijn zeens waren Ashkenas, Rifat en Togarma. Javan zijn zeens waren Elisha en Tarsus, Dotketea en Rodanita volk. Ham zijn zeens waren Kush, Mizraim, Put en Kanaan. Kush zijn zeens waren Zeba, Havila, Zabta, Ragma en Zabtecha. Ragma zijn zeens waren Zaba en Dedan. Kush had een zeen, die heet Nimrod, dat weer de eerste wat een grote macht kreeg op eerd. Van Mizraim stammen de Ludita, de Anamita, de Lehabita, de Naftuhita, de Patrosita, de Kasluita en de Kaftorita, van wo de Philister her stammen. De nu komen van Kanaan wieren, Sidon, zijn eerstgeborener Zeen, en dan Het. Buiterdem wieren nog de Jebusita, Amorita, Girgazita, Hivita, Arkita, Zinita, Arvadita, Zemarita en Hamatita. Zem zijn zeens wieren desse, Elam, Azur, Arpachshad, Lud en Aram. En Aram zijn zeens wieren Uts, Hul, Geter en Marsh. Arpachshad had een zeen Shelach, en Shelach had een zeen Eber. Eber waren twee zeens geboren, de ene heet Peleg, wiens de mensheid zich te zijn tijd over de eerd verdeild, en zijn broeder heet Joktan. Joktan had deze zeens, Almodad, Shelef, Hatsarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Zaba, Ophir, Havila en Jobab. Dit zijn alle zeens van Joktan. Dat geslachtsregister van Zem wat Abraham, Zem, Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu, Zerug, Nahor, Terach, Abram, die ook Abraham heet. Abraham zijn zeens waren Isaac en Ismaël. Hier is de list van eren nu komen. Ismaël zijn eerstgeborene zeen weer Nebajot, nodem waren nog Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafesh en Kedma. Dat zijn alles nu komen van Ismaël. De zeens van Ketura, Abraham zijn nebenfrü waren Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Gishbak en Shuach. Jokshan zijn zeens waren Zaba en Dedan. Midian zijn zeens waren Eva, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Dit zijn alles nu komen van Ketura. Abraham zijn zeen Isaac had twee zeens, Esau en Israël. Esau zijn zeens waren Eliphaz, Reguel, Jeush, Jalam en Korach. Eliphaz zijn zeens waren Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenas, Timna en Amalek. Reguel zijn zeens waren Nahat, Zerach, Shama en Misa. Zeir zijn zeens waren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Lotan zijn zeens waren Hori en Hemam. En Timna wie Lotan zijn zesta. Shobal zijn zeens waren Alvan, Manahat, Ebal, Shefi en Onam. Zibon zijn zeens waren Aya en Anna. Anna zijn zeen wie Dishon. En Dishon zijn zeens waren Hemdan, Eshban, Gitran en Keran. Ezer zijn zeens waren Bilhan, Zaavan en Akan. Dishan zijn zeens waren Uts en Aran. Dit zijn de kennigs die am land Edom regiert hebben, eier Israël van einen kennig regiert wordt. Beor zijn zeen Bela, en zijn stad heet Dinhaba. En als Bela starf, wordt Jobab, Bozra zijn zeen, kennig en zijn steed. En als Jobab starf, wordt Husham, uit dat land van de Temanita en zijn steed kennig. Als Husham starf, wordt Hadad,
beder zin zijn en zine

halpen, dan zal mijn hart met jun zennen. Kom je over met last, om mij aan mijn vriend te verroden, zo weet de haar onze voorzitter God dat, en wordt dat bestroffen, wens ik heb geen aardig gedonen. Van juist Gottes gedreven neem Amma zei, de verste evadartig, dat woord en zeed. Wie je heren die, David, en met die wel wie dat houden, du zijn van Isaïe. Vrede, vrede zal met die zennen. Vrede zal ook met die helpers zennen, wens die God die helpt. Dan neem David dan op, en zaad aan en, als bevelshaber even zijn banden. En uit de stam Manasse gingen ook wat mannen even naar David. Dit passiert aan die tijd, als hij op de Philiste ere ziet je in zultem kampf ging. Dat kwam aber nicht door touw, wils de Philiste ere volksleider beroden zich door Eva, en schekten am trigen zeden, wann hij op eenmaal doch naar zijn haren zal even jet, dan kon ons dat in Holz kosten. Als David dan waar dat trig naar Ziklag ging, kwam nog deze grob mannen uit de stam Manasse nu aan. Adnach, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu en Siletai. Zij waren bevelshaber even duizend am Stamm Manasse. Zij helpen David je in de banden van de Amalekieter te kämpfen, wil zij waren alle sterke kämpfer en worden bevelshaber even David zijn armee. Zo kämen alle dag frische lied naar David om hem te helpen, wat dat toe een groot heer wordt, zoals God zijn heer. En dit zijn de zolen van de mannen wat zich tom kriegere gemocht en aan Hebron naar David kämen, om am naar dem Herrn zijn woord no, tom kennig te maken en zal zijn steed. Van Juda waren 6.800 mannen, wat met Schildenspies tom krieg bewaffnet waren. Van Simeon waren 7.100 stoike helden am Kriegsdienst. En uit dem Stamm Levi waren 4.600, en de priester Jojada, de verste Eva Aaron zijn no kommen, waren nog met 3.700, en Zadok, een jonger kämpfer met een heldenmout, met zijn grob van 22 hauptmannen. De mannen van Benjamin, zal zijn stambreider, waren 3000, wils te die tijd helden zich nog vele van aan en zal zijn familie. De mannen van Ephraim waren 20.800 sterke krieger en onder zijn mannen en ihre volksgruppen. Van dem halven stam Manasse waren 18.000, wat met nomen bestemd en door te beabdracht waren, dat ze kämen en David om kennig mogen. De mannen van Isachar, wat aanzicht hadden en rood geven konnen, wat Israël te rechte tijd donen zal, waren 200 Amtslied en al ihre breider deiden, wat zij aan verzeden. Van Zebulon waren 50.000 mannen, wat kampfähig en met alle soorten geweren bewaffnet waren, en zich ganz hand geven om David te helpen. Van Naftali waren 1000 hauptmannen en met aan nog 37.000, wat met schild en spies bewaffnet waren. Van Stam Dan waren 28.600, wat tom kampf bewaffnet waren. Van Aser waren 40.000 bewaffnete mannen. Van Onjansid Jordan van de Stam Ruben en Gad in den halven Stam Manasse waren 120.000 met allerhand geweren tom kampf bewaffnet. All diese kriegsfähige Männer kämen geordnet und bewaffnet nach Hebron mit einstimmiger Aufsicht, um David zum König über ganz Israel zu machen. In dessen Wunsch hatten auch alle Israeliten. Sie bleiben dort 3 Tage bei David in Hebron und veräten und trinken seiden die Anwohner von der Stadt. Auch die dort nicht weit aufwohnten, von Isachar, Zebulon und Naphtali, brachten ab Esels, Kamelen, Müllerschen Rinder Nahrung zu haben. Zij brachten brood, koeken van vieren en rosinen, wien, uilj en doorten nog veel rinder en schoop, wils de vrede aan Israël weer kapitel 13. David beroot zich met de verantwoordelijke mannen, wat de verste eva zijn troepen waren, en dan zeed hij tot de ganse volksverzameling van Israël. Wanneer je door met hen verstonen zendt, en de haar ons God dat zo wel, dan loot ons toch mannen met de noorrecht naar alle jeenden am land checken. Zij zullen onze breider ropen, wat thuis gebleven zendt, en zo ook de priester en leviten, die in ihre woningen zijn, dat ze alle herkomen zullen. En dan wel we alle toop aan zijn God zijn bondeskist naar Jeruzalem holen, wils en zal zijn tijd hebben we niet nur de gevraagd. Dan zie de ganze verzameling van Israël. Dat zal we doen, en dat ganse volk gefaldert. Dan leidt David gans Israël toop ropen, van Shihor am Zieden aan de Egyptische grens, wat Hamat am Noorden, omdat ze God zijn bondeskist van Kiriat Jearim holden. Wilst du wie de Bundeskist, wat dem Herrn, de seinen Traun über de Cheruben haft, geweiht ist, en wo einer seinen Nomen anropen kann. David ging mit alle Israeliten taub no Baala, dort das Kiriat Jearim, wat an dort Landsteig von Juda liegt. En sie leiten Gott seine Bundeskist auf einen nieren Wagen uit Abinadab sein Hüs führen. Usa en sein Bruder lenkten den Wagen.
David und das ganze Volk tanzten hinge Wehes mit einer

0: dat al zijn riva door van rand. Ober kan hij ons ook brood geven, kan hij zijn volk vlees verschaffen, als de haar aan hier oeiert hij zich zeia. Dat steekt bij hem een vier aan je in Jacob, en zijn oeier over Israël meert zich, wils de gelijfde niet aan God, en verleiten zich niet doorop dat hij aan raden kon. En doch commandeert hij de wolken boven en moekt de hemel steren op, en leidt dat manna van hemel raafreinen voor de mensen te eten. Hij geeft een brood van hemel. Zij uit een engel brood, hij schekt dan zoveel als ze eten kunnen. God leidt den wind van oosten blozen en moekt door zijn kracht ook den wind van zieden komen. Hij leidt zo fleisch even aan reinen als van dat stof en veel als zand om meer. Die leidt hij aan door am lager, wo ze woonden, rond om ihre zelten raafhalen. Dan eten zij zich zout, wil zij jij van dat, wo nog aan je lasten deid. Ober eier zij ihre last befriedigt houden en dat eten nog am mühl houden, kem God zijn eier even aan, en hij moekt de sterkste unje aandout, en bracht de jonge mannen in Israël even wat zied. En trotzdem blijven zij bij hem zenden, en doch geliefden zij niet aan arm en aan zijn wonderwerken. Doorwegen leidt God aan een angst leven en wachtstorven, ohne te woord te komen. Wann God den dood mank aan komen leidt, wongen zij arm en zochten am ierenslich, en dachten dooran, dat zij aan God sicher wären, dat God de allerhechste erader wier. Ober zij hechelden met ihr Mühl, en met ihre Tungen durgen sie am Fehr. Sie stunden nicht fast an ihr Gott vertrühen, en wären sie ihnen bunt nicht trü. Hei ober hat Mitleid und Verjäu von ihre Sünden, en bracht dann nicht arm. Hei hält vorken sie ihnen euer Träg, dat hei seine Rach nicht vollgonen leid. Hei dacht daran, dat sie mehr stoffliche Menschen wären, en aus sein Wind, der du ewer bloß da nicht trägt. Wo vorken sind sie arm, ob die Wille starb nicht je in ungewasst, en haben arm in die Wildnis angeäuert. Immer wieder stahlten sie Gott ab die Prauf und versuchten den Heiligen in Israel. Sie dachten nicht an seine Kraft, an den Tag, als er an von ihrer Feind rat, wo er dann in Ägypten seine Tekens hat seinen Loten und an Zauern hat Wunder gedonnen. Er mögt an ihrer Riefe dort Wutter zu blaut, dass sie mit ihrer Lichten nicht trinken können. Er schickt Schwarms eure Säfer, die an Quälden und Pagen, die an in den Grund brachten. Er geeft die Rüben ihrer Arend und die Grashoppe ihr getreid. Hij bracht ihre Wienranken der Hörgel in de Grund en leidt ihre Mühlbeerbäum verfrieren. Hij leidt ihr Pfei vom Hörgel schlonen en leidt den Blitz über ihre Herden kommen. Hij leidt seinen brennenden Eier über angonen. Seine Wort uteiven, schickt ihr Engel te verdorven en in de Grund te bringen. Hij mögt ein Wach für seinen Eier. Hij verschaunt an nicht vom Daut, ob er jef an die Pestilenz han. Hij bracht all die Erstgeborene in Ägypten am, dort wären die Erstgeborene sehns en haben seine Wohningen. Ober sein Volk bracht er rüt, so er seine Herd schob, en hei dei durch die Wildnis. Hei bracht die Sächer durch, en sie fechten sich auch nicht, ober ihre Feind worden vom Meer bedeckt. So bracht er an, was sein Heldet lohnt, nur den Borg, den sie in der rechte Hand angenommen hat. Hei dreift die Feldje fern an rüt, en deilt an ihr Land an, aus Aufgaut, en leit die Stamm an Israel an ihre Wohningen ansiedeln. Ober sie stalden Gott ab die Proven während den allerhechsten Jähen an, en hielden seine Gesetze nicht. Sie wären antrüen angeleifend, groß so aus ihrer Vodasch, ob an wir nicht mehr zu verloten, als ob eine Pfeil mit den Schlaupenburgen geschoten. Sie euerden Gott an, mit ihrer Hüge abverstehen, en rätsten am zu aufganst mit ihrer Aufjetter. Als Gott an hier Aufjetter anbeten, wie er sehr fuchtig, en wohl mit Israel nicht mehr zu daunen haben. Er verleiht sein Helge Zelt in Silo, en dort he manche Menschen wohnt. Hij leidt de fiend de Bundesgest vastnemen en de zijne kracht en haarlijkheid te zijnen wieren. Hij geeft zijn volk dat schwert haan. Hij weer zeer basig over de zijnje. Ere jonge mannen kwamen hem vier arm en ere mijales moesten onbevriet blijven. Ere priester vallen durch dat schwert en ere weetvrijers konden niet hielen. Dan wurkte de haar op als van sloop, als een sterke man van Wien abgericht. Hij sloeg zijn fiend terug en bracht een eeuwige schand even aan. Dan, en de steht dat hij Jozef oder den Stamm Ephraim wählt, wählt hij den Stamm Juda, den hij goud wier, en büht door zijn Heiligtum höchen sicher, faust de Stonen aus de Erd. Hij wählt sich David, seinen Deiner, en holt am van de Schubhax. Hij holt am van door, wo hij de Schub met Lama heid, Jakob te heiden, zijn enet Volk Israel. Hij wie aus sein Hort, trü en van Horten abrechtig, en verstund an flietig zu leiden.
1: Kapitel 79. Ein Psalm von Asaph. O Gott, die Völker sind an den einen Land angekommen. Die haben deinen heiligen Tempel verarreinigt und in Jerusalem ein Stein